0: 包括对是谁的大的时代。
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.

0: 包括对新水道大的时代。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.